Dag, lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten het, ik heb een gewoonte een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik natuurlijk ook voor vandaag gedaan. En ik kwam een paar dagen geleden een mooi artikel tegen. En dat stond in de Libelle. En die Libelle tijdschriften die krijg ik van een hele lieve vriendin van mij. En die krijg ik iedere paar weken. En dat gaf me weer een idee om een programma over te maken. En het artikel heet Sorry, Mijn Fout. En het gaat vooral over werkblunders. Want iedereen maakt wel eens een fout, ook op het werk. En zoals altijd natuurlijk wat leuke liedjes erbij, dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Jeff van Vliet met 'Tis niet mijn fout. En ik ga zo dadelijk verder met 'We moeten al die fouten maar vergeten'. En dat wordt gezongen door de Sunstreams.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Iedereen maakt wel eens een fout, ook op het werk. En het goede nieuws is dat als je het slim aanpakt, zo'n misser toch nog in je voordeel kan werken. Ik begin. Ik geef toe, ik heb een fout gemaakt op mijn werk. Al weken wist ik dat mijn deadline naderde, maar het artikel kreeg ik maar niet rond. Ik zocht vrouwen die een grote fout maakten op de werkvloer en hun verhaal wilden doen, maar ik vond ze niet. Blijkbaar is de schaamte rondom werkfouten nog zo groot dat niemand erover durft te praten. Wat ik deed? Aan mijn chef opbiechten dat het niet lukte en een andere oplossing voorstellen? Nee, ik hield mijn mond, bang voor gezichtsverlies. Ik zocht nog iets harder, zonder resultaat. En pas toen de deadline zich aandiende, realiseerde ik me pas. Mijn gezichtsverlies was nu misschien wel erger en mijn stress vele malen groter dan wanneer ik meteen aan de bel had getrokken. Ik had een fout gemaakt door alles te verzwijgen. Het is niet voor niets een cliché, de uitspraak. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En of dat nou het doorsturen van een hatelijke mail over je baas is naar het hele bedrijf? Oeps. Het afleveren van een breedbeeld televisie op het verkeerde adres? Dubbel oeps. Of het geven van verkeerde medicatie aan een patiënt? Oh boy, gaat oeps hier nog op? Het is vreselijk, maar het gebeurt. Toch durven veel werknemers hun blunders op de werkvloer niet toe te geven. Mensen denken dat ze hun reputatie ermee op het spel zetten. Dat het voorval tegen hen wordt gebruikt in een functioneringsgesprek of dat ze misschien zelfs hun baan kunnen verliezen. Maar dat is een denkfout. We zien in de praktijk juist dat schuld bekennen een veel betere uitkomst biedt dan een werkblunder verzwijgen. Een van de grootste voordelen van fouten toegeven is dat je jezelf en het bedrijf de mogelijkheid geeft te leren van wat er misging. Zo kun je voorkomen dat het nog eens gebeurt. Zo is vliegen veel veiliger geworden sinds mensen in de luchtvaart open zijn over wat verkeerd gaat. Door missers op de werkvloer eerlijk toe te geven, weten collega's waar aandachtspunten zitten en kun je als bedrijf groeien. Openheid over professionele missers biedt nog een ander voordeel. Het geeft collega's een gevoel van veiligheid. Het bevestigt dat iedereen fouten kan maken en dat dit niet meteen het einde van je goede imago of carrière betekent. Daardoor durven werknemers meer risico te nemen en kom je tot betere resultaten. Een fout hoeft niet meteen het einde van je goede naam te betekenen.

En dat was Verkeerd om terug te kijken door Frank Boeien en Wout Pennings. En ik ga verder met een liedje van Wendy van Wanten. Verkeerd terecht.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Laat je collega's zien dat het veilig genoeg is om een blunder op te biechten. Als je ervoor kiest een fout voor je te houden, sudderen de gevolgen veel langer door. Ook de schaamte die je voelt wordt groter naarmate je jouw blunder langer verzwijgt, waardoor je misschien minder soepel overweg kunt met collega's of nerveuzer wordt op de werkvloer en nog meer fouten maakt. En juist die dingen maken de kans op gezichtsverlies en ontslag groter, niet de werkflater zelf. Hier is een verhaal van Eva. Zelf heb ik dat van dichtbij zien gebeuren. In de kledingwinkel waar ik een paar jaar geleden werkte, werden twee collega's ontslagen. De 400 euro die uit de kluis was verdwenen, omdat een van hen hem open had laten staan, was niet het probleem. Dat was vooral het gekonkel in de maanden erna. Naar elkaar wijzen, ontkennen, verzwijgen. De sfeer op de werkvloer was gedaald tot het nulpunt. In plaats van klanten vrolijk te groeten, werd continu gediscussieerd. Wie was die avond vergeten de kluis dicht te doen? Of had een medewerker zelf het geld gestolen? Misschien was het nooit zo ver gekomen als de blunderaar gewoon had gezegd dat zij die avond niet zo zorgvuldig was geweest met haar sleutel. Gelukkig zijn er ook mensen die wel zo dapper zijn en direct hun excuses aanbieden voor een professionele misser. Hier een verhaal van Sonja. Ik werkte als assistent-inkoper bij een groothandel en bestelde de voorraad. Maar in plaats van 10.000 wijnschenkers bestelde ik er per ongeluk 1.000.000. Daar kwam ik pas achter toen het containerschip China al verlaten had. Ik zal nooit vergeten dat de inkoper die mijn bestelling controleerde me kwam halen. Sonja, kun je even komen? Er is iets fout gegaan met de bestelling. Met knikkende knietjes stond ik even later voor het bureau van de directeur. Ik kon me niet permitteren om als alleenstaande moeder mijn baan kwijt te raken. Moest ik mijn mond houden en doen alsof een ander uit mijn team deze fout had gemaakt? Ergens in mijn achterhoofd wist ik dat het allemaal nog erger zou worden als het bedrijf later toch ontdekte dat ik de schuldige was. Schoorvoetend gaf ik toe dat ik de persoon was die 990.000 wijnschenkers te veel had besteld. Natuurlijk was de directeur boos, maar vooral op de controleur en niet op mij. En natuurlijk was dat lullig. Dit was evengoed mijn schuld als de zijne. En ik liet het maar zo en ben stilletjes naar mijn bureau geslopen.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren, en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240 8600 of betaal per check. De check

Op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. Je ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Meedenken. Natuurlijk is het fijn om een fout te ontdekken voordat alles in de soep loopt. Maar zelfs dan zien we dat mensen hun werkblunder nog al te vaak verzwijgen. We denken vaak dat we het zelf nog wel kunnen oplossen. Maar door je misser te delen is de kans op een tijdige oplossing vaak groter, omdat anderen kunnen meedenken. En dat weet Ron Deuring uit eigen ervaring. Voor een teambuildingdag zou ik een workshop geven over fouten maken op de werkvloer. Maar ik had me vergist in de dag. En dat ontdekte ik pas toen ik werd opgebeld met de vraag: waar ben je? Natuurlijk is het op zo'n moment verleidelijk om de telefoon niet op te nemen of een smoes te verzinnen. Maar ik heb eerlijk toegegeven dat ik me had vergist en dat het me niet meer ging redden om op tijd te komen. Door een misser te delen geef je anderen de kans mee te denken. Door zijn openheid kon het bedrijf meedenken aan een oplossing. Het besloot de borrel, die later die middag gepland stond, naar voren te schuiven. En toen hij aankwam, was de stemming zelfs eerder jolig en moesten de cursisten vooral lachen om het voorval. En zij dachten dat het bij de cursus hoorde. Win-win, zou je denken. Toch is een werkfout toegeven makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe passeer je de drempel van angst naar openheid? En hoe pak je zo'n ik zat fout, maar ontsla me niet gesprek aan? Tosca Goad weet raad. Als arbeidspsycholoog weet zij als geen ander hoe je effectief in gesprek gaat met je baas. Zelfs als dat gaat over een minder leuk onderwerp, zoals een werkblunder. Volgens haar voer je zo'n gesprek aan de hand van 7 simpele stappen. Met haar stappenplan zorg je ervoor dat zo'n gesprek niet zorgt voor gezichtsverlies, maar je carrière juist een boost kan geven. Als ik dat had geweten. En die 7 stappen, die volgen straks in dit programma.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Doe als Disney. Dat de productiviteit en werksfeer veel beter is op werkplekken waar fouten maken geen taboe is, bewijzen een paar van de succesvolste bedrijven ter wereld. Bij Disney is de droomfase bijvoorbeeld een standaard onderdeel van elke brainstorm. Werknemers wordt gevraagd al hun ideeën uit te spreken, zelfs de stomste ideeën. En juist die leiden weer tot goede ideeën. En het bedrijf Google staat erom bekend zijn werknemers te belonen voor gemaakte fouten. Wie een slecht lopend project heeft opgezet, krijgt een bonus of vakantiedagen als hij of zij tijdig aangeeft dat het is mislukt. Zo worden werknemers gestimuleerd hun missers toe te geven, in plaats van er onnodig veel tijd, geld en energie aan te spenderen.
2: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: En hier zijn ze, je fout toegeven in 7 stappen. Nummer 1. Kom in het reinen met jezelf. De grootste drempel bij het toegeven van een fout is je eigen angst of schaamte. Tosca Goort adviseert om allereerst je gedachten over de gemaakte fout op te schrijven, om zoveel mogelijk emotie uit je systeem te krijgen. Beschrijf wat er is gebeurd, wat je voelt, waar je bang voor bent, en zo haal je de spanning eraf. Nummer 2. Oefen het gesprek dat je met je werkgever wil voeren eerst met iemand anders. Op deze manier ontdek je wat je wil zeggen tegen je werkgever. Breng je verhaal neutraal en feitelijk en schiet niet in emotie. Voer zo'n oefengesprek met een neutraal persoon, dus liefst een werkcoach. 3. Ga het gesprek aan met je werkgever. Skip de koetjes en kalfjes en kom meteen ter zake. Daar heeft de werkgever recht op. Nummer 4. Geef een volledige mea culpa. Trek dat boetekleed aan en geef de fout volledig toe. Als je wil leren van je fout, moet je het beest in de bek kijken en de consequenties durven te aanvaarden. En hiermee laat je zien dat je krachtig bent. Nummer 5. Gun je werkgever een momentje. Jij hebt al de tijd gehad om de emotie over jouw fout te laten indalen. De tegenpartij niet. Wordt je werkgever boos of verdrietig? Ga hier dan niet tegenin en bagatelliseer het vooral niet om je eigen hachje te redden. Want daarmee kun je het erger maken. En nummer 6. Bied oplossingen aan. Is de emotie bij de werkgever gezakt? Leg dan uit dat je de schade wil beperken en wil voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. Vertel wat je gaat doen of al wat je hebt gedaan en daarvoor te zorgen. Wees proactief en denk mee met het bedrijf. En nummer 7. Wees trots als je dit hebt gedaan. Dit zijn meestal de moeilijkste gesprekken die je ooit op je werk zult voeren. Maar ze vormen ook direct een kans. Door te laten zien dat je problemen op zo'n eerlijke en proactieve manier behandelt, toon je aan dat je beschikt over leiderschapkwaliteiten.
2: En ik ga verder met een liedje van Eva de Roveren. Dat mag niet.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.